24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Ontspannen de nacht in. Met streekomroep de Beverlanden. 2, 1, 2, 3, 4.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Tilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun.

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: mooie van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun.

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: eens heel druk kunnen worden op de Zeeuwse wegen dit weekend. Madonna aan het begin van de vrijdagsaflevering Holiday.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Goedemorgen, 8 over 7 vrijdag 10 juli. We zijn aanbeland in dag 191 in 2026. Goedemorgen Beverland. Vrijdag, de laatste werkdag van de week. En het weekend staat voor de deur. En voor veel mensen breekt vandaag dus de zomervakantie aan. Vandaar die verkeersdrukte die mogelijk eraan zit te komen. Het is vandaag ook Wereld Pina Colada Dag. Een mooi zomershaakje dat meteen dat vakantiegevoel oproept. En of je nu onderweg bent naar je werk of rustig aan de keukentafel zit, misschien wel lekker buiten in het zonnetje al. Het is heerlijk weer buiten. Wij zorgen voor een ontspannen start van je ochtend hier bij Streekomroep de Beverlanden.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: 16 over 8. Goedemorgen. De werkweek sluiten we af met een schitterend zomerweertje op de Beverlanden. De dag die is aangenaam begonnen. Zo'n 17 graden al op dit moment. En al snel krijgt de zon volop de ruimte vandaag. Vanmiddag wordt het zomers warm met een maximum temperatuur van ongeveer 30 graden. Blijft de hele dag droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Waardoor het aan de kust iets aangenamer voelt dan landinwaarts. En met zo'n 13 uurtjes aan zon belooft het een uitstekende dag te gaan worden voor een terrasje, een bezoekje aan het strand of misschien wel een andere buitenactiviteit. En door de lage luchtvochtigheid van ongeveer 66% voelt die warmte redelijk comfortabel aan. Niet zo benauwd als dat we normaal eigenlijk gewend zijn. De zon die is krachtig, pas daarom op. Zorg voor voldoende water. Zoek af en toe even de schaduw op en smeer jezelf goed in als je langere tijd naar buiten gaat. Een factortje 30 tot 50, zeg maar. Ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen die liggen rond 26 graden. Ideaal weer voor een barbecue. Kortom, een zonnige, droge en tropisch warme afsluiting van de werkweek op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws van morgen: Eindeloos Eilandfestival, kortweg EEF, brengt kunst en muziek naar Kortgene. Rijmerswaal verdeelt over strengere controle op energiebesparing bij bedrijven. En de bouw van een nieuw centrumgebouw voor voetbalvereniging Kloetingen is officieel van start gegaan.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: Met nu Ilse de Lange. Uit de hitlijsten van dit moment, the Queen of Dutch Country. Hier is ze met Something Good. Goedemorgen.

liedje nog. Do you remember Phil Collins? Maakte ooit deel uit van Genesis, ging toen solo. Ging toen uiteindelijk met pensioen, maar is de laatste tijd toch weer verrassend veel met muziek bezig. En daarvoor Ilse de Lange, Queen of Dutch Country, met haar laatst verschenen single Something Good. Ilse groeide op in Almelo in een streng gereformeerd gezin. Heeft in de afgelopen decennia behoorlijk wat centjes vergaard, maar zegt zelf dat ze geen big spender is. Ze heeft wel één zwakte. De zwakte die ze deelt met meerdere vrouwen. Niet alleen met vrouwen, ook met mannen. Kan erover meepraten. En dat is schoenen. 5 voor half 8 geweest. Vrijdagmorgen 10 juni. Het is vandaag Pina Colada.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Carlos Santana samen met Santana. En I'll Be Waiting. Daarvoor, het was de grote comeback uit die film Cocktail. The Beach Boys en Kokomo. Vrijdagmorgen 10 juli in het nieuws vanmorgen. Het Eindeloos Eilandfestival, kortweg EEF, strijkt morgen weer neer aan de Galgendijk in Kortgene. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, theater, cabaret, kunst en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer optredens van Neef, Pieter Nel en Jana Mila. Ook zijn er workshops, kinderactiviteiten en ruimte voor ontmoeting in een ontspannen festivalsfeer. Uit een onderzoek van de Zeeuwse rekenkamers blijkt dat de controle op de energiebesparingsplicht bij bedrijven effect heeft, maar nog veel te weinig wordt uitgevoerd. Bij ongeveer 8 van de 10 gecontroleerde bedrijven werden overtredingen vastgesteld. Vanaf volgend jaar 2027 worden de controles daarom flink uitgebreid. In de gemeenteraad van Rijmerswaal ontstond eerder deze week wel discussie hierover. Pro vindt dat handhaving nodig is om bedrijven te helpen verduurzamen, terwijl Leefbaar Rijmerswaal en de VVD waarschuwen voor te veel regels en bureaucratie. Uiteindelijk stemde de Rijmerswaalse Raad de aanbevelingen. Uiteindelijk steunde de Rijmerswaalse Raad de aanbevelingen van de Rekenkamer. Het college komt later dit jaar met een plan waarin staat hoe de strengere controles worden uitgevoerd. En op het Wesselopark in Kloetingen, het sportpark al daar, is de eerste paal geslagen voor het nieuwe centrumgebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Het gebouw krijgt onder meer een kantine, sponsorruimte, kleedkamers en vergaderruimtes en komt centraal tussen de voetbalvelden te staan. De nieuwbouw is nodig omdat de club de afgelopen jaren flink is gegroeid naar zo'n 1200 leden. En ook de promotie naar de tweede divisie speelde mee in de plannen. Het centrumgebouw maakt deel uit van het masterplan Wesselopark, waarvoor de gemeenteraad van Goes eerder al groen licht gaf. Als alles volgens planning verloopt, wordt het nieuwe clubgebouw voor de start van het seizoen 2027-2028 in gebruik genomen.

0: Een vleugje chauvinistisch uit Volendam, de drie J's en mensen.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor de nieuwste single van Alex Warren. Man die het ontzettend goed doet de afgelopen 2 jaar. Passenger, zo heet hij. 8:12 op de zomerradar. De Beverlandse agenda tip je uit. Wordt schitterend weer. Dus wat let je? Het Veerse Meer staat vanaf vandaag 3 dagen in het teken van het allereerste beleefweekend Veerse Meer. Vandaag en de rest van het weekend openen ondernemers en organisaties rondom het meer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Zo kun je mee op natuurexcursies, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen en windsurfen, of deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. En ook gaan op diverse locaties deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Met het beleefweekend willen de organisatoren hiervan laten zien hoe veelzijdig het Veerse Meergebied is, met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en streekproducten. Meer informatie of jezelf aanmelden voor een van de activiteiten, dat kan via de website van de provincie zeeland.nl. Ik zei het al, het wordt niet alleen vandaag, maar ook aanstaand weekend gewoon zeer lekker weer. Tropische temperaturen op Noord- en Zuid-Beveland. Dus dat is alleen maar goed voor het EVE, Eindeloos Eiland Festival. Maar bijvoorbeeld ook voor dit allereerste beleefweekend Veerse Meer. In de Beverlandse Ochtendshow, hier zijn King Gizzard en de Lizard Wizard. En Grow Wings and Fly.

Vorig jaar bij de allereerste EP-presentatie van Grote Geelstaart hadden we de jongens in de studio hier bij Streekomroep de Beveranden vroegen naar hun inspiratiebronnen. Dit is een band die als bron van inspiratie geldt voor Grote Geelstaart. King Gizzard and the Lizard Wizard. Grow wings and fly. De Beverlandse Ochtendshow, 6:06. We gaan ons opmaken voor deel 2. Zometeen na de mededelingen en het nieuws van 8:00. Eerst nog

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies.

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 7 over 8 geweest. Boston zette Stella Lefty wereldwijd op de kaart. Inmiddels volgt een uitverkochte tour, grote festivalsoptredens en nieuwe single. En die hoor je deze week extra vaak hier op Streekomroep de Beveranden. Onze airplay track van deze week, Stella Lefty. Good at leaving.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen, 10 juli vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze zomerse vrijdag, de 10e van juli. Nog even en het weekend kan losgaan. Op Wereld Pina Colada dag is het misschien nog wat vroeg voor een tropisch drankje. Maar zomerse muziek mag natuurlijk altijd. Praat je bij over het laatste nieuws uit de Beverlanden. Kijk samen met je naar het weer voor aanstaand weekend. En we draaien de mooiste hits en classics. Blijf gezellig luisteren. Samen maken we er een heerlijke vrijdagochtend van.
2: Marcel Steenbakker.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going

0: heerlijk zomers, die opname van Bodiem. Komt overigens uit 1981. Daarvoor ook lekker zomers, de Benga Boys. And we're going to Ibiza. Vrijdagmorgen 10 juli, de zon krijgt vandaag volop de ruimte. Vanmiddag wordt het zomers warm met een maximum van ongeveer 30 graden. Een uitstekende dag voor een terrasje, een bezoek aan het strand of andere buitenactiviteiten. Door de lage luchtvochtigheid van ongeveer zo'n 66% voelt die warmte ook redelijk comfortabel aan. Maar de zon is krachtig, zorg daarom voor voldoende water. Zoek af en toe de schaduw op en smeer jezelf goed in als je langere tijd naar buiten gaat. Morgen wordt het opnieuw droog en zonnig met temperaturen die liggen rond 28 graden. Staat een matige noordenwind morgen en met 16 uur zon is het ideaal weer om erop uit te gaan. Maar opnieuw die waarschuwing, let op de zon, die is krachtig. Smeren blijft belangrijk. En ook zondag wordt een prachtige zomerdag. Temperatuur loopt dan op naar 30 graden te vergelijken met vandaag. De zon schijnt opnieuw zo'n 16 uur. De kans op regen, ja, die is praktisch helemaal nul. Een heerlijk strand, terras of watersportweekend ligt dus in het verschiet. Zeker ook met dat beleefweekend Veerse weer. Vergeet ook zondag niet de zonnebrand, want je huid kan al binnen 10 tot 20 minuten verbranden in de volle zon. En dat is niet altijd even prettig. In het nieuws van morgen, 3 vertrouwde juffen namen na tientallen jaren afscheid van basisschool in Capelle. Meer dan de helft van veel Beverlandse ouderen voelt zich eenzaam. En recordstraf van 27,5 jaar cel voor de moord op Goesenaar Ricardo.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

al die geëikte hits af en toe ook eens een keer het nummer te pakken wat niet zo'n grote hit is geweest. Zoals bijvoorbeeld deze van China Crisis uit 83, Tragedy and Mystery. Die werd vooraf gegaan door Sting samen met Oscar and the Wolf. Nieuwe single van hun die heet Safe and Sound. Vrijdagmorgen 10 juli op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Programmamaker Rick Velderhof maakte voorheen het televisieprogramma Villa Velderhof. Rick wordt vandaag 78 jaar. De Britse zanger Neil Tennant, je kent hem van de Pet Shop Boys, 72 jaar. Zanger Jason Orange zat in Take That, 56 jaar. Zangeres en actrice Jessica Simpson is 46 geworden vandaag. En actrice, VJ, presentatrice en televisiekok Miljuska Witsenhausen, dochter van Astrid Holleder, 41 jaar vandaag. Voor het laatst deze week laten we het balletje zakken in de verjaardagsroulette. En het balletje valt vandaag op Neil Tennant, hier zijn de Pet Shop Boys. Oh,

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Vrijdagmorgen 8:50 geweest met Jamiroquai, Love Philosophy en daarvoor Loco in Acapulco, The Four Tops. In het nieuws van morgen, daar samen bijna een eeuw voor de klas te hebben gestaan, namen juf Kobi, juf Margriet en juf Marian gisteren afscheid van de christelijke basisschool Het Honk in Capelle. De drie leerkrachten werden verrast met een feestelijke afscheidsdag die begon met een ritje op een versierde trekker met daarachter fruitbakken die waren omgebouwd tot een kleurrijk treintje. Op school werden ze ontvangen door alle leerlingen die met muziek, applaus en zang een warm eerbetoon brachten. Voor de drie juffen stond tijdens hun loopbaan altijd het contact met de kinderen centraal. Juf Kobi gaf maar liefst 45 jaar les en ziet inmiddels oud-leerlingen terug die zelf bijna 50 zijn. En ook juf Margriet en juf Marian kijken met veel warmte terug op hun tijd in het onderwijs. De leerlingen lieten weten vooral de gezelligheid, de humor en betrokkenheid van hun juffen te zullen missen. Met hun pensionering komt een einde aan tientallen jaren ervaring en toewijding op de Capelse basisschool. Meer dan de helft van de 65-plussers op de Beverlanden voelt zich eenzaam. Dat blijkt uit de nieuwste gezondheidsmonitor van de GGD, het CBS en het RIVM. De cijfers liggen in vrijwel alle Beverlandse gemeenten boven het landelijk gemiddelde van bijna 47%. Noord-Beveland scoort met ruim 53% het hoogst, gevolgd door Rijmerswaal en Goes. Maar ook in Borselen en Capelle geeft nog altijd bijna de helft van de ouderen aan zich eenzaam te voelen. Volgens de onderzoekers spelen het landelijk karakter van de regio, de grotere afstanden tot voorzieningen en het wegvallen van sociale contacten een belangrijke rol hierbij. Vooral voor ouderen die minder mobiel zijn, is het moeilijker om nieuwe mensen te ontmoeten en actief deel te nemen aan het sociale leven. En de rechtbank heeft een 39-jarige man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27,5 jaar gevangenisstraf voor de moord op de 28-jarige Ricardo uit Goes en een poging tot moord op een tweede slachtoffer. Het is de hoogste gevangenisstraf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse strafzaak. De schietpartij vond plaats in september 2024 aan de Vissodeweg bij Rittem. Volgens de rechtbank ging het om een geplande afrekening in het drugsmilieu. Vermoedelijk naar aanleiding van een conflict over een onderschepte partij van bijna 270 kilo crystal meth. De verdachte ontkende betrokkenheid, maar de rechtbank achtte de zaak bewezen op basis van onder meer DNA-sporen op een van de vuurwapens en ander technisch bewijs. Het Openbaar Ministerie had eerder dezelfde straf geëist.

0: Maren Morris, Humble Quest, daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow. Op weg met Temper City en Self Aware.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ik heb nog een agendatip voor je. Boekenliefhebbers kunnen zondag kennis gaan maken met de Franse bestseller-auteur Tatiana de Rosnay in de Koperen Tuin. Vanaf 11 uur vertelt zij daar over haar nieuwste roman Isola's Testament. De Rosnay is wereldwijd bekend geworden met de roman Haar naam was Sarah, waarvan in Nederland en België meer dan 1,5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Haar nieuwste boek vertelt het verhaal van twee vrouwen en draait om thema's als jaloezie, vergeving en de grens tussen waarheid en fictie. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht en dat kan door een e-mailtje te sturen aan info@koperentuin.nl. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren door de auteur. Terug in de tijd nu met deze floorfiller van Patrick Cowley en Sylvester. Hier zijn ze met Do You Wanna Funk?

heerlijke floor filler uit het begin van de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk? Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag, vrijdag 10 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Een nieuwe aflevering van de Hesselschudding met Hessel Meijnema. Om 3 uur Rob de Graaf. Om 5 uur Ad Vermeer. 7 uur vanavond Henk de Kiewiet. En om 9 uur Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie dag van. Een heel goed weekend. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou dit weekend te bieden hebben. Tot maandag.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden.

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen file op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70%

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht.

Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral extra reistijd nodig op de A76. Daar kom ik zo bij. Eerst de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk, 5 minuten vertraging. A29 richting Rotterdam bij Numansdorp, 5 minuten extra. En de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel-Noord en Eerde duurt er ook 5 minuten langer over. Nou, dat geldt ook weer voor de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht tussen Roermond en Linnen. En dan de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Dat 4 kilometer, op onthoud dus 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerdere advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie.

Het weer. Het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde 4 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot helemaal het zuiden de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole nu 4 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Eindhoven in de richting van Maastricht op de A2 bij Leende 10 minuten extra. A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de Haringdiepbrug heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebosch. En de A76 vanuit Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A59 vanuit Rotterdam naar Burghaamsteden tussen Bruinisse en Nieuwekerk ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Bruinisse.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van

Het weer. Het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Leende 10 minuten extra. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Ja hoor, en we zijn ook echt Ad en Hessel.
3: Ja, klopt.
2: Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bij bent, want we gaan weer Hesselschudden het komende uur. We gaan weer reizen in de tijd vanaf de jaren 60 tot vandaag. En ik begon altijd met Here Comes the Sun. Nou, ik zoek dus nu plaatjes die een beetje iets met de zon hebben.
3: Ja, moet je naar buiten kijken.
2: Op het moment eventjes, ja.
3: Dat weet je. Ja. Nou ja, dat nooit. Maakt niet uit.
2: Nee. Maar goed, maar dit was dus wel Les Sunlights.
3: Ja.
2: Les Sunlights de Tropique. En dat is van Acapulco uit 2002. En Acapulco, dat was eigenlijk maar een soort van kortlevend Belgisch project. Die hebben een paar plaatjes gemaakt, waaronder dus dit. En ik dacht van, nou ja, als we dan toch iets met de zon willen doen aan het begin van het programma, dan doen we dit.
3: Ander plaatje wat ze hadden gemaakt ging ook over de weer. Hè? Dat ging over wind.
2: Ja.
3: Hier komt de wind of zo.
2: She's Like the Wind.
3: Oh, She's Like the Wind. Was dat was hem, ja.
2: Ja. All right. Dan gaan we aan onze tijdreis beginnen. En dan gaan we met Carly Rae Jepsen en All City terug naar het jaar 2012. En dan praten we over Good Time natuurlijk. Ja, en ik kan wel ho zeggen en de titel noemen, maar dat kan ze zelf ook.

0: Kijk, dat horen we graag hier bij Streekomroep op Beverlanden. It's always a good time.
1: Ja, en dat is het altijd als je ons luistert.
0: Dat bedoel ik maar. All City en Carly Rae Jepsen. En Carly Rae Jepsen, zij komt uit Canada. En ze is trouwens met dit nummer ook nummer 1 geweest in Canada. En ja, dat All City is gewoon een project, hè? Een soort van elektronica project. Ja. Van Adam Young. Mm-hmm. Ik vind de combinatie perfect.
1: Ja, ik vind het een leuk nummer, ja.
0: Dat dacht ik. Dat was dus 2012. We gaan van 2012 naar 1988. En dan gaan we naar Belinda Carlisle. En natuurlijk ook naar drums. En dan praten we over Circle in the Sand. Dat kwam toen van haar tweede album. Dat heette Heaven on Earth. Uit 1987. En ja, dit Circle in the Sand. Ja, we leven hier in Zeeland. Hè, dus daar heb je wel zand en zee en zo. Hier is zij. Belinda Carlisle. Ja, dat is dan 1988.

0: En hij stopt echt. Andrew Gold met zijn Never Let Us Slip Away in 1978. En dat kwam toen van zijn alweer derde album. Dat heette All This Heaven 2 uit 1978. En wij hebben hier ontdekt, dat wil zeggen, ik heb het ontdekt en ja. Ik heb het net ook aan het laten horen. Ja. In de achtergrondzanger hoor je Freddie Mercury. En dat is echt waar. Hij heeft toen aangeboden om dat te doen, achtergrondzanger te zijn voor dit nummer, zonder ervoor betaald te worden.
1: Ja, en het leuke is, ik heb dit nummer misschien al 100 keer langs horen komen. Ja. En het is me nooit opgevallen. Maar nu je het zegt en ja. Nu we er echt naar geluisterd hebben. Zeer aandachtig. Dan hoor je dat oehoe. Ja. Dat is Freddie.
0: Dat is Freddie Mercury. Ja. Op het nummer van Andrew Gold, bijzonder hè.
1: Ja.
0: Never Let Us Slip Away was dat dus uit 1978.
1: Ook niet meer onder ons hè, sinds 2011.
0: En dat klopt. Gold. Ja, nee, dat is waar. Dat is, even kijken, Andrew Gold. Er staat me iets van bij wat hem toen is overkomen. Ik durf het uit mijn hoofd eventjes niet zo heel erg snel te zeggen. Weet jij het of weet jij het niet?
1: Nee, ik weet het ook niet. Laten we het erop houden dat hij er helaas niet meer is.
0: Ja, nee, hij heeft kanker gehad.
1: Oh.
0: Een bepaald soort kanker had hij. Kidney.
1: Nier.
0: Nierkanker was het.
1: Oké.
0: Dus dat allemaal weer te binnen. Ja, deze Andrew Gold. 2011 is hij toen overleden in zijn slaap. We gaan dan naar Roxette en dan zitten we weer in Zweden. En dat doen wij graag. Dan gaan we naar 1999. En dan zitten we bij Wish I Could Fly. Dat was toen in 1999 de eerste single van hun zesde album. En dat album dat heette Have a Nice Day. We zijn wel goed bezig hè, met het mooie weer.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: Have a Nice Day. Oké, dan gaan we naar Roxette. Dan gaat ze zometeen eerst iets met AI doen. En daarna moeten we even geduld hebben voordat ze begint met het nummer zelf. Maar hier zijn ze. Roxette en Wish I Could Fly.

0: Bart.
1: Die gasten van Billboard die hebben geloof ik 50 lijsten. Dus,
0: ja, dat klopt.
1: Ja, dus waarom zouden we ons ook niet met Europa gaan bemoeien?
0: En dat hebben ze dus gedaan. En toen werd, dus in die lijst werd dit ook een top 20 hit.
1: Ja, inmiddels is die lijst ter ziele of niet? Bestaat hij nog steeds, denk je?
0: Toen, in ieder geval, toen was die lijst actueel.
1: Ja, ja in Nederland hadden we het ook zo, ook zo'n lijst, een Europese lijst. Maar die bestaat ook al lang niet meer.
0: De Europarade, of hoe
1: heet dat
0: ook
1: alweer? Met Tom Mulder.
0: Nou, het zegt, ja, dat is waar. Heel wat lang geleden allemaal. Mm-hmm. All right, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws, denk ik dan.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan eerst nog even naar 1971 met Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Lobo zelf, zijn geboortejaar is 1943. Hij komt uit Amerika, singer-songwriter is hij... we kennen hem ook wel van I'd Love You To Want Me, bijvoorbeeld. Don't Expect Me To Be Your Friend. En dit is een hele fraaie, deze Me and You and a Dog Named Boo. En ja, hij zegt zelf dat hij tot op de dag van vandaag zich iets kan herinneren.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mooij van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land met ruim 150 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A2 naar Maastricht tussen Knoppen de Hocht en Leende bij Eindhoven een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Het rijdt daar langzaam over 9 kilometer door een ongeluk. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier extra. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Dan een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen bij betrokken. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden doe je er drie kwartier langer over. En ook de A73, maar dan van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Kuik een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand

0: De Casuals. Ja, Art vroeg net aan mij van welk jaar is dat dan? Nou, dat is 1968.
1: Ja.
0: Het nummer Toy, dat is echt een tijd geleden allemaal.
1: Ja, van de hoop platen hier in het systeem heb ik de datum staan, maar van sommigen niet. En van sommigen staan ze fout, dus je kunt er eigenlijk ook niet zo heel veel mee.
0: Maar nee, precies. Maar goed,
1: kun je het even na googlen, mag ik zeggen.
0: Precies, maar dat doe ik dan wel voor jou.
1: Ja, jij wel.
0: En ik kan je vertellen dat deze band al bestond toen al 8 jaar. In 1960 zijn ze opgericht destijds, en dus in Engeland. Maar omdat ze dus populair werden en professioneel wilden gaan worden, zijn ze verhuisd naar Italië.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. En daar hebben ze dus een aantal covers van Engelse artiesten opgenomen. Bijvoorbeeld van The Fortunes en dergelijke. En toen zijn ze dus eigenlijk doorgebroken, omdat ze dus in Engeland niet echt aan de bak kwamen. Deze Casuals dus. Dan gaan we naar 1984 en naar John Wade met zijn Missing You. Dat gaat een beetje over een jeugdliefde van deze John Wade, als ik het allemaal goed begrepen heb. En hij zegt zelfs in het refrein tegen zichzelf dat hij, ongeacht wat zijn vrienden tegen hem zeggen, zijn jeugdliefde helemaal niet mist. Maar een andere vriend van hem die zei van, dat is gelogen, John. Want dat was wel zo. En in nummer Missing You kunnen we horen dat het ook echt wel zo is. We gaan dan terug naar 1984 met deze John Wade.

0: Kijk, hij zegt het zelf. No matter what my friends say.
1: Ja.
0: Want zijn vrienden zeiden, je liegt, je mist ze wel.
1: Ja.
0: Hij tuurlijk. Zegt het hier zelf, no matter what my friends say.
1: Eenzaam figuur dan.
0: Oh, oh.
1: Ja. Ja. Trouwens, wij hebben nu tegenwoordig als opener hebben een plaat die over de zon gaat.
0: Ja.
1: Nou, zie ik op dit album van John Wade, zie ik ook een nummer staan. Dark Side of the Sun.
0: Ja.
1: En die kunnen we misschien ook wel eens een keertje doen.
0: Volgens mij hebben we dat ook al eens gedaan.
1: Ja, ik weet niet of het is hoor, even kijken hoor.
0: Ja, ja.
1: Een beetje hard, maar kan ook wel een keer aan het begin van het programma, toch? Hè? Ja, dacht ik.
0: En hard, dat past al bij, want hij heeft ook in Bad English gezeten.
1: Ja,
0: hè?
1: En in The Babies.
0: The Babies, ja, precies. Ja, klopt. Die twee bands. En dan praat je wel over hard, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay,
1: nou, niet allemaal, hè?
0: Zeker. Nee, dat klopt. Nee. Maar toch een aantal dingen wel.
1: Een aantal dingen, daar zat een behoorlijke gitaar in.
0: Dat ook, je had met de woorden weer uit de mond. John Wade met zijn Missing You, dus 1984. We gaan een sprongetje maken weer in de tijd. U kent ons, dan gaan we naar 1995 met La Bouche. Vooral in de jaren 90. Ja, dat was toen die Eurodance.
1: Ja.
0: Ja, dat had je toen in Duitsland, was dat heel sterk. Maar deze band komt eigenlijk uit Amerika met de zangeres Melanie Thornton.
1: Ja.
0: Thornton, moet ik zeggen.
1: Ook die Baron Ross, die is destijds in Zwitserland neergestort met een privévliegtuig.
0: Ja, echt hè?
1: Ja.
0: Ja. En de debuutsingle van La Bouche, dat was destijds Sweet Dreams. Oh la la. Oh nee, oh la, oh la. Die kwam uit in 1994, maar dat was toen ook al in Frankfurt. Dit is La Bouche zoals ze klonken in 1995. En dan gaan we naar I'm Falling in Love Again.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding, met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: Ja, dat is een marulai.

0: Carol G, zo heet zij. Dat wil zeggen, dat is haar artiestennaam. Want ze heet eigenlijk Caroline Giraldo. Daar komt dus die G vandaan. Mm-hmm. Navarro. Ja, zo kom je wel tegen. Want ik zoek wel eens dingen op die...
1: Uit Italië of zo?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik zoek wel eens dingen... Colombia moet ik dat zeggen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat klinkt wel een beetje Italiaans, hè?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nee, maar ik zoek wel eens dingen die zo recent mogelijk zijn. Dit komt inderdaad uit het jaar 2025. Si Anteste Huberia Conocido, als ik het goed uitspreek allemaal. Dat is dus de titel van het nummer. Maar let op, zij won in 2018 een Grammy Award voor beste nieuwe artiest. En genomineerd voor verschillende Billboard Latin Music Awards.
1: Hmm.
0: Ja, echt waar.
1: Nou kan jij een hoop.
0: Jawel, hè?
1: Maar je kunt me waarschijnlijk niet vertellen waar het nummer over gaat.
0: Nee.
1: Dat dacht ik altijd ook
0: dan
1: niet.
0: Dan moet de vertaling een keer erbij.
1: Ja, die gooi je een keer door de vertaler.
0: Wat een goeie van jou.
1: Ja.
0: Nou, dan maak je me wel nieuwsgierig trouwens.
1: Ja, ik ook eigenlijk.
0: Ja, dat, nou, dan gaan we dat, een keertje doen. Oké, we gaan nog wel even naar Bryan Adams. Kijk op de klok, het is alweer 2:10, hè?
1: Ja, we zijn bijna klaar.
0: Oei, oei, oei. Maar dan kunnen we nog wel even naar Bryan Adams, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Met zijn I'm Ready. En hij, dan zitten we weer in Canada trouwens. En dit kwam toen van zijn... even kijken, dat moet ik goed zeggen, want er is nog iemand die dit nummer gedaan heeft. Een zekere Valance. En even later heeft Bryan Adams het nummer zelf opgepakt. En toen heeft hij het op zijn derde album gezet. En dat nummer dat heette Cuts Like a Knife. En dan valt het weer allemaal weer eventjes bij elkaar op één plek. I'm Ready, 1983, Bryan Adams.

0: Bryan Adam live uit het jaar 1983 met zijn I'm Ready. Hij zelf komt uit het jaar 1959 en hij is een van de best verkopende artiesten. Want dan tik je even zo dingetjes aan en dan zie je dat men schat dat hij tussen de 75 en meer dan 100 miljoen platen en singles wereldwijd verkocht heeft.
1: Zo, 1 euro voor iedere single. Hè? Ja,
0: nou, dat weet je wel, hè?
1: Tik maar af.
0: Ja, ja, zeker weten van yes. Nou ja, we kennen hem ook van Run to You, Summer of 69.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk toch nog wel mooier dan dit.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar ja, dit is ook lekker. Voor op een vrijdagmiddag lekker rustig even.
0: Ja, daarom, want we gaan richting het weekend, hè?
1: Ja, over ready gesproken.
0: Wij zijn inderdaad ready, hè? Het zit erop, man.
1: Het zit erop.
0: Het is tijd nog voor, en nog heel eventjes veel kans met You'll Be In My Heart uit 1990. En dan kunnen wij gaan zeggen van een heel fijn weekend.
1: Ja.
0: Blijf luisteren naar deze omroep, want we zijn er 24 uur per dag. Dat is meer dan de moeite waard. Kijk op onze website en al dat soort zaken meer. We gaan even naar een nummer, dat komt eigenlijk uit de Disney film. Tarzan, dit You'll Be In My Heart.
1: Ja.
0: Phil Collins is hier. En wij zijn er maandag weer. En Ad is er trouwens morgen.
1: Ja, ik ben er morgen weer.
0: En zondag.
1: Ja. Okay. Prettig weekend.
0: Dag.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou worden.

Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Het is al vroeg druk op de weg. Veel vertraging op de A73, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leende Heide en Maarhezen is het op onthoud een kwartier. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel 7 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En op de A73 dan vanuit Venlo naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 9 kilometer. Door een ongeluk met een auto met caravan is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. De andere kant op, van Nijmegen naar Venlo, doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumpling

opbrengst uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al hartstikke druk op deze vrijdagmiddag. Al ruim 200 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen knooppunt Sabine en Numansdorp. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Malden is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een half uur. En dezelfde A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond.

Het weer. Het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. 250 kilometer file in het zuiden van het land. Dus dat betekent dat het hartstikke druk is deze vrijdagmiddag. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de zomervakantie in het zuiden. En ook nog eens wegwerkzaamheden. Ja, maakt dat het op veel plekken veel vertraging is. Wat opvalt, om te beginnen, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg een half uur op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Zaltbommel staat 30 kilometer langzaam rijdt in stilstaand verkeer. Je doet er een half uur tot een uur langer over. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik 20 minuten extra reistijd. En tenslotte nog enigszins goed nieuws. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde tussen Boksmeer en Haps ook een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij en de file zal nu snel oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: When the weather is hot, maar ja, het weer kan ook koud zijn, regenachtig, stormachtig, van alles eigenlijk. Dat is nou eenmaal een Nederlands-Belgische zomer en dat hebben we hier nou eenmaal in dit stukje eigenlijk van Europa. Maar goed, hey, wist je het al? Het is vrijdag. Ja, serieus.
1: Het is vrijdag. Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. Club 45 van jouw radio.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag.
1: Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Nou, ik heb in ieder geval wel. Ik heb een gigantische stapel platen.
1: En 1, 2, 3.
2: Club 45. 45.

Ja, vrijdag is aan, gooi de beat lekker hard, die versterker op 100 en zo. Ga even lekker zitten of weet ik veel wat je aan het doen bent, maakt niet uit. Blijf lekker luisteren, zit je oortjes iets harder of zo. Niet te hard, want dan heb je gehoorschade, kan je nooit meer naar Club 45 luisteren. En weet je wat, ga even lekker verder. Een beetje summerplaat. Ja. The Fresh Prince en DJ Jesse Jeff. Iets met summertime.

Summertime Love, Sabrina, Boys. Hey, in Sevilla, daar was een schilderij was op de stoep gezet. En Andres die dacht van, hey, het was leuk. Ik kom hier langs en ik zie een schilderij staan. En die lijst die vind ik wel leuk. Dus Andres dacht, weet je wat? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk gratis. Want er staat niet voor niks op de stoep. Dus die nam de schilderij mee in zijn auto en zo. En hij was bij familie en hij ging naar huis 500 zoveel kilometer verder. Alleen die mensen van wie de schilderij waren, die zaten in de auto. Ja, een andere auto dan natuurlijk. Hè, en die zeiden tegen elkaar, hey, de schilderij, wat heb je mee gedaan? Ja, ik niet, jij toch? Die dachten van, hé, ons schilderij is weg. En dat hadden ze dus op de stoep laten staan voor hun huis. Dus zij terug, ja, schilderij natuurlijk weg, hè. Naar de politie en zo aangifte gedaan en zo. Want ja, wat blijkt nou? Het blijkt gewoon een schilderij van een hele bekende schilder te zijn in Spanje. Ik ken hem niet, maar goed, in ieder geval. Het is de impressionistische schilder. En moeilijk woord, hè. Jacquin Sarolla. En hij is de meester van het licht, wordt hij wel genoemd. Hij maakte, ja, allerlei strandtaferelen. Nou, dat was er dus eentje. En dat ding, dat wordt geschat op 150.000 euro. Ja, zonder die lijst dan alleen al. Nou, in ieder geval, het was dus geen afval. En ze hebben posters neergezet. En uiteindelijk het televisieprogramma en zo is er aan te pas gekomen. Het werd in heel Spanje, kwam het op een gegeven moment in het nieuws. Op televisie en in media en alles en nog wat. En uiteindelijk, jawel, de man die het gevonden had, die Andres, die zag dat en die zei van, oké, verrek, dat is mijn schilderij. Dat schilderij is hartstikke lelijk, maar die lijst is hartstikke mooi. Hij had er nog niks mee gedaan en zo. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga die mensen maar eens bellen. Hebben ze gedaan in ieder geval. Hij heeft de politie gebeld en de politie heeft gezorgd. Ja, kom je voorstellen. De politie heeft gezorgd dat de schilderij weer terugging. 525 kilometer verderop. Dus al goed, ja, eind goed, al goed natuurlijk en zo. En, dus het was niet gestolen, maar het was wel in ieder geval gered en zo. En nou, in ieder geval, het is allemaal goed. En ze zeggen ook eigenlijk van, nou, de familie is heel blij dat het schilderij weer terug is en zo. En hij krijgt in ieder geval een klein cadeautje als dank. En dan denk ik van, klein cadeautje, oké. Geef hem dan die lijst. Dan is die man ook blij, weet je. Want het ging helemaal om die lijst. En die andere mensen gingen om het schilderij. En dan is iedereen weer blij. Ja, toch? Don't stop believing. Hè? Ik bedoel, je moet nooit stoppen met geloven. Want je ziet, de schilderij is ook weer teruggekomen. Ja. Wat een mooi verhaal, hè?

Aretha Franklin hier bij Club 45. Respect en respect. Ja, nou, dat is eigenlijk iets bij sommige mensen totaal verdwenen is. Dat, ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar ik hoop dat dat eigenlijk wel weer een beetje gaat omdraaien. Dat mensen weer wat meer respect en andere dingen voor elkaar gaan krijgen en zo. Ik bedoel, want sommige dingen, het slaat echt helemaal nergens meer op. En wat denk je van deze eigenlijk? Ja, mooi is deze. Dit is echt een mooie vrijdagplaat. Af en toe van die vrijdagplaat, ik denk van, oké, okay, The Ritchie Family, American Generation.

0: de radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer. Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
2: Ja, en als je het warm hebt, ja, dan luister je gewoon. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je het koud hebt. Dan moet je ook luisteren, want ik heb ook hartverwarmende plaatjes. Ja, wat denk ik van deze bol, hè? Bad Luck.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels bijna 250 kilometer file in het zuiden van het land. Veel drukte door de start van de zomersvakantie, de vrijdagmiddag en de diverse werkzaamheden. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer met bijna 3 kwartier extra reistijd. De A27 bij Daag-Gorkum, voor knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging. Een half uur oponthoud heb je op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop. Is daar een ongeluk gebeurd. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Een fantastische zomer.
3: Een fantastische zomer.
2: Met Rob de Graaf.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, ik heb een hele mooie gevonden. Jimi Hendrix met Angel.
4: Zet je radio keihard.

0: Lekkere rustige plaat.
1: Any Song van John Denver. We gaan het zo meteen over een auto. Ja, er staat namelijk een Honda staat er geparkeerd op een luchthaven. Ja, en al een tijdje. Dus mocht jij een Honda hebben en ben je hem kwijt, blijf luisteren, want we gaan het er zo over hebben. Als je heel veel van die honden houdt, dan moet je zeker...

Crystal Waters. Ik zat hier even om te kijken. Er gebeurt hier weer van alles bij de koffieautomaat. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want het is echt een schandalig voor woorden. Maar in ieder geval, ik weet één ding zeker. Er ligt meer dan één bakje koffie ligt er op de grond. Maar goed, ja, dat betekent dus... Bart is ook in de studio gearriveerd. Wil niks te zeggen dat hij het nou veroorzaakt heeft. Maar het heeft wel het een en ander met elkaar te maken. We zouden het hebben over een Honda. Het probleem is, op de luchthaven Rio de Janeiro... Je weet wel, in Brazilië... Daar staat al 6 jaar een Honda Civic geparkeerd. Ja. Die staat er al 6 jaar, het is hartstikke smerig. De banden zijn inmiddels leeg. Leeg in ieder geval. Ze zeggen het opvallende vondst. Nou, volgens mij is het al gewoon al 6 jaar lang gewoon één vieze smerige stoffige bende. Het is een Honda Civic EX-L Coupé uit 2008. Hij heeft inmiddels ook wat roestschade opgelopen. Want ja, zelfs in Brazilië, daar schijnen dingen nog te kunnen roesten in ieder geval. Het is heel lang onduidelijk geweest waar de auto vandaan kwam. Maar er zijn documenten in de auto gevonden. Ja, er is een Braziliaans tv-programma is er geweest. Die heeft kennelijk die auto opengemaakt. En die heeft die documenten gevonden. Denk bij mezelf, waar bemoei je mee? Laat die auto lekker staan. Maar de eigenaar, die is dus onvindbaar. En het probleem is eigenlijk, van wie is die? Van wie is die? Want hij staat daar al 6 jaar. En inmiddels is zijn schuld voor het parkeren opgelopen tot 30.000 euro. En de eigenaar is nog steeds niet teruggekeerd. Nou, is een probleem. In Brazilië mag je niet zomaar een auto wegslepen en zo. Er is een van de hele vreemde privacywetgeving. Dat je de eigenaar eigenlijk dus niet kan vinden aan de hand van autogegevens. En de eigendomstructuur van de luchthaven die werkte ook niet aan mee. Dus met andere woorden, dat ding staat er gewoon nog. En dat zal er waarschijnlijk nog wel een aantal jaar blijven staan. En ze zijn natuurlijk aan het zoeken en zo. Maar ja, weet je, zoeken. Ja, waar maken ze zich druk om? Er is natuurlijk genoeg plek. Dus het is ook geen uitzondering eigenlijk dat er verlaten auto's op luchthaven staan. Overigens, ik moet vertellen, jaren geleden op Schiphol stond er namelijk ook zo'n soort klassieker stond daar. In de parkeergarage P3 was het volgens mij. Die heeft er ook jaren gestaan. Die was helemaal grijs van de stof. Dus het komt gewoon echt vaker voor. Maar in ieder geval, ja, dat ding blijft er gewoon staan. En dus mocht jij die auto vinden. Vaak is het zo dat of de eigenaar die is overleden. Of die is naar het buitenland gevlucht vanwege schulden of zo. En waarschijnlijk die Honda Civic, daar komt nooit meer een eigenaar voor. Dus ik dacht, weet je, ik ga speciaal voor die Honda die daar al gewoon 6 jaar staat. Ga ik een plaatje draaien. Dus ik ging zoeken op Honda. En toen kwam daar de Beach Boys, Help Me Ronda. Nee, die ga ik niet draaien. Maar de Hondels, die hebben wel een plaatje gemaakt. En de Hondels had een plaatje Little Honda. En ik dacht, hé, die ga ik draaien.

0: En toen was het tijd. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. En inmiddels zijn er een nieuwe bak koffie en een nieuwe bak thee zijn er hier gebracht. En de troep ligt nog op de vloer. Goed, maar gaan we het niet over hebben. Ik zeg, hey Bart, welkom. En geniet van je koffie, maar eerst de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is veel te heet in deze stad, midden in de zomer. Ik voel hoe de zweetdruppels langs mijn hoofd naar mijn nek en rug glijden. Het smeltende asfalt en de uitlaatgassen van de auto's maken het er ook al niet beter op. Nergens is een zuchtje wind of wat schaduw te bekennen. De mensen die ik zie zijn loom en moe van de hitte. De enkeling die zich nog op straat waagt, loopt met een verhit gezicht rond. Was het maar vastavond? Dan is het namelijk een heel ander verhaal. 'S Avonds koelt het heerlijk af en dan komt iedereen weer naar buiten. Ja, was het maar vastavond. Dan kunnen we weer dansen in de straten en hebben we geen last meer van die hitte. Konden de dagen maar net zo lekker zijn als de nachten, midden in de zomer. Nog een paar uur en dan is de zon gezakt en valt de duisternis in. Dan kunnen we erop uit. Jij ziet er vanavond ongetwijfeld ook weer prachtig uit in die luchtige zomerkleren van je. Je lijkt net een klein katje dat op zoek is naar haar prooi. Ik volg je dan waar je ook maar heen gaat in deze warme stad. Al moet ik je achtervolgen tot op de hete daken van de huizen. Kom, laten we dansen in deze zwoele zomernacht, voordat straks de zon weer hoog aan de hemel staat en deze stad weer tot een kookpunt brengt. Want zo gaat dat nou eenmaal, als de zomer het leven in de stad beheerst.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten.

weer. Het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden. En daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Nou weet ik niet of jij de zomer van 69 nog herkent, want dat was natuurlijk de rockschijf. Maar deze draait naar Bollen te Bollen, de Summer of 71. 2 jaar later, dus was het kennelijk waarschijnlijk ook weer of een goede of een slechte zomer. Want ja, je kan het ook herinneren dat het een hele slechte zomer was. Dus ik heb werk geen idee, is alweer een tijdje geleden. Het is trouwens de Summer of Love. Gaat het tempo iets omhoog, hè? Het is het einde van 2 uur. Dus ja, dan mag dat toch?

Here Comes the Summer Sun. Aurora. En ik had net gezegd, hè, waar je ook bent en zo, hè, stuur even een mailtje of weet ik van wat. En jawel, er zijn er een paar binnengekomen. Dat is wel even leuk. Ik wil er eventjes over hebben. Want ik had hier een, even kijken, een mailtje van Jan. Die zit in Mallorca op dit moment. Even kijken.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriental in het Zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Good 45.
3: Zo, het is alweer begonnen. Het is hier een beetje warm in de studio. Ik heb een hele zoete zak drop. Zoete drop, ja.
4: Hallo.
3: Hey, hallo, daar zijn we weer.
1: Rob de Graaf.
3: En dit is Summertime. Jawel.
5: Please.

En wat is het weer bij jou? En waar ben je eigenlijk? Want ik bedoel, je kan natuurlijk in het buitenland zitten, in je tentje, in je caravan of zo. Of gewoon lekker in je hangmatje in de tuin. Heb je geen tuin, dan kan je natuurlijk in het zwembad liggen of op een strand of zo. Of een, zit je in Zeeland bijvoorbeeld te luisteren. Dat kan allemaal, hè? Of de Costa de Brava, de Costa del Sur, noem ze allemaal maar op. Welke Costa, Ibiza of zo. Overal kan je luisteren naar Club 45. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Stuur eens eventjes een mailtje aan rob@radiobroadcast.studio. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Eigenlijk waar ben je en wat ben je op dit moment als je toevallig aan het luisteren bent. Wat ben je dan aan het doen? En speciaal voor jou draai ik deze plaat.

0: je.
1: Nou, is hij mooi of is hij niet mooi? Ik bedoel, talk to me. Dus heb jij iets te doen? Ben jij iets aan het doen? Ben je gewoon helemaal niks aan het doen? Waar ben je en zo? Waar ga je heen? Stuur even een mailtje, rob@radiobroadcast.studio. En als je dan een mailtje stuurt, dan ga ik speciaal voor jou volgende week een blaadje draaien. Ja, want deze week, ik weet niet of het gaat lukken, maar dan moet je heel snel gaan mailen. Anders gaat het niet lukken. Nee. Bad Girl, Donna Summer. Ja, het heeft iets met de zomer te maken in ieder geval. Donna Summer.

Die Hot Summer Nights die hebben we hier niet zo vaak in Nederland en België. Ja, België wel vaker dan in Nederland, maar toch. Het is niet s'nachts gelukkig, niet 30 graden of zo, maar in Solsolito wel. En weet je wat het mooiste van die plaat is? Van deze, dit stukje. Dit is echt zo'n mooi einde eigenlijk. En dan denk je van die plaat is geëindigd en dan denk je van, ben je hier gekomen? Zo, van hij is, nee, hij gaat even door, bam! Ah, dit is zo gaaf. Hey, weet je wat? We gaan eventjes zingen. We gaan eventjes ons live lied zingen.

alsjeblieft, zet me aan en blijf luisteren. Ik moet speciaal voor jou die mooiste muziek en zo. En wat denk je van deze? Heb je wel eens van No Broke Boys gehoord? Deze plaat, moet je horen. Disco X on the

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lagere omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK.

weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

welkom bij een nieuwe aflevering van Naar Huis hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik blijf bij jou tot aan 7 uur. Eerst even Marcel Steenbakker bedanken, die gisteren een programma van me overnam, omdat ik elders in de landen was, om het zomaar even te zeggen. Marcel, bedankt. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1984, Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Bonnie deze week op 75-jarige leeftijd. Het is vandaag 10 juli. Wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1985 wordt het Greenpeace-schip de Rainbow Warrior in de haven van Auckland tot zinken gebracht door agenten van de Franse geheime dienst. Daarbij komt fotograaf Fernando Pereira om het leven. En 2016, Portugal die wint voor het eerst het Europese kampioenschap voetbal door Frankrijk na verlenging met 1-0 te verslaan. Nou, we kunnen nog steeds gaan kijken hoe de Fransen het doen op het wereldkampioenschap, want gisteren wonnen ze van Marokko. Dan de verjaardagen van deze dag. Jessica Simpson, zij wordt vandaag 46 jaar. En Fiona Shaw is ook jarig. Zij wordt 68 en ze is onder meer bekend van de films van Harry Potter. Ze speelde daar namelijk Tante Petunia. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd en maak er wat leuks van.

David Guetta en Sia. En Beautiful People, daarvoor uit de hitlijsten Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Om en erbij, 4:15, tijd voor het Beverlandse weerbericht voor dit weekend. Het wordt een heerlijk zomersweekend op de Beverlanden. Zaterdag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur in Goes op naar ongeveer 29 graden. Er staat dan een zwakke tot matige noordoostenwind, waardoor het prima weer is om erop uit te gaan. Ook zondag blijft het droog en zonnig. Opnieuw wordt het zo'n 29 graden met veel zonuren en nauwelijks kans op neerslag. Vergeet dus niet voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en je goed in te smeren als je langere tijd buiten bent. Wordt dus het komend weekend gewoon een heerlijk strand- en barbecue-weekendje.

Cardiff Jouw, Miss Montreal en schuilen. Daarvoor Noah Kayen en American Cars. Over de auto's gesproken. Een personenbusje is vanmorgen door nog onbekende oorzaak in een sloot in het buitengebied van Capelle beland. De hulpdiensten die werden ingezet. Politie, ambulance dienst en brandweer van Capelle die werden rondom 6 uur met spoed naar de weg langs de zeedijk gestuurd. Ter hoogte van het kassencomplex was het busje van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen. Onbekend is of er iemand gewond is geraakt. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om eventjes plaats te maken voor de headlines van het

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Edwin Collins, A Girl Like You. Uit het onderzoek van de Zeeuwse rekenkamers blijkt dat de controle op de energiebesparingsplicht bij bedrijven effect heeft, maar nog veel te weinig wordt uitgevoerd. Bij ongeveer 8 van de 10 gecontroleerde bedrijven werden overtredingen vastgesteld. Vanaf volgend jaar worden de controles daarom flink uitgebreid. In de gemeenteraad van Rijmerswaal ontstond daar wel discussie over. Pro die vindt dat handhaving nodig is om bedrijven te helpen verduurzamen. Terwijl Leefbaar Rijmerswaal en de VVD waarschuwden voor te veel regels en bureaucratie. Uiteindelijk steunde de raad de aanbevelingen van de rekenkamer. Het college komt later dit jaar met een plan waarin staat hoe de strengere regels moeten worden uitgevoerd. We gaan het allemaal meemaken de komende tijd. Terug naar de jaren 80 met de motels. Suddenly Last Summer.

1992, Sing Hallelujah. En die dokter Alban was eigenlijk een echte dokter. Is hij nog steeds trouwens. Komt uit Nigeria, maar woont in Zweden. En hij is standaard. Dit is de nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul.

All My Soul, Bruno Mars. Er staat op zijn nieuwe album een paar nummers waar ik niet zo'n fan van ben. Maar deze die steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws. Daarna deel 2 van Ruis. En tot dan 6 deze uit Australië. John Farnham, Age of Reason.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te

Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af en lossen zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 om te beginnen. Breda-Gorkum, voor knooppunt Gorkum nog een kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 10 kilometer met 25 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht. De hoogte van Gelderop door politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De Airplay track van deze week. De nieuwe Stella Lefty, Good at Leaving.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse

kwart over zes geweest en wij gaan even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Het wordt een heerlijk zomers weekend op de Beverlanden. Zaterdag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op richting de 29 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind, waardoor het prima weer is om er naar buiten te gaan. Ook zondag blijft het droog en zonnig. Opnieuw wordt het zo'n 29 graden met veel zonuren en dus nauwelijks kans op neerslag. Vergeet dus niet voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en je af en toe in te smeren als je langere tijd buiten bent. Het wordt dus dit weekend een heerlijk weekend om even lekker naar het strand te gaan, een terrasje op te zoeken of de barbecue maar weer eens een keer aan te steken.

0: huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En we deden even een oude hit van Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Daarvoor de nieuwe single van The Opposites, een feestje op mijn graf. Nou, dat vind ik toch eigenlijk altijd wel een beetje apart hoor, maar ja. De rechtbank heeft een 39-jarig man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27,5 jaar gevangenisstraf voor de moord op de 28-jarige Ricardo uit Goes en een poging tot moord op een tweede slachtoffer. Het is de hoogste gevangenisstraf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse strafzaak. De schietpartij die vond plaats in september 2024 aan de Vierzodenweg bij Rhythm. Volgens de rechtbank ging het om een geplande afrekening in het drugsmilieu. Vermoedelijk naar aanleiding van een conflict over een onderschepte partij van bijna 270 kilo crystal meth. De verdachte die ontkende betrokkenheid, maar de rechtbank die achterzaak bewezen op basis van onder meer DNA-sporen en op de vuurwapens en andere technische bewijzen. Het Openbaar Ministerie had eerder dezelfde straf geëist. Bijna 6:30, tot die tijd Jess Glynne, Hold My Hand.

de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein nog 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Gelderop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuwe single van Calvin Harris doet hem samen met Jesse. En ik vind het een leuke plaat geworden. Plaat kreeg niet ermee Satisfy. Wij gaan even terug naar de jaren 80. Toen was de film Man in Motion in de bioscopen te zien. En daar hoorde natuurlijk een titelsong bij. En dat werd een hele grote hit in Europa. Ik heb het over muziek van John Parr. Hier is hij nog eens een keertje met St. Elmo's Fire.

Learn to Fly. Daar was ik natuurlijk gisteren even afwezig bij Streek Omroep de Beverlanden. En Marcel Steenbakker deed naar huis de Beverlandse avondshow. Marcel, daarvoor nog bedankt. Wat was ik aan het doen? Inderdaad, Learn to Fly op Lelystad Airport. Ik heb daar een middagje doorgebracht in de simulator van een Boeing 737. Van een heel ander kaliber, maar ook luchtvaart gerelateerd, was het nieuws uit Argentinië deze week. Tijdens een lesvlucht stapte een vliegtuiginstructeur uit een Cessna 150. Hij maakte zijn gordel los, deed de deur open, zei tegen zijn 22-jarige leerling: je weet wat je moet doen, ga door, en sprong het vliegtuig uit. De leerling die bleef alleen achter in shock in het toestel, maar wist het toestel veilig aan de grond te zetten. Een bizar en eigenlijk ook wel een tragisch verhaal. Verder met de muziek hier zo in naar huis de Beverlandse avondshow. Ik blijf nog bij je tot aan 7 en daar staat Henk de Kiewit je op te wachten met een nieuwe aflevering van Zicht op Zaterdag. Met allemaal plaatjes die de hitlijsten nooit gehaald hebben. Erg leuk en ik zou daar zeker even naar blijven luisteren. Deze plaat die heeft de hitlijsten wel gehad. Jody Watley en The Dawn in de Alex Di Chio remix.

John Legend en van John Bledwell, Love Me Now. En daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Zometeen, zoals ik al zei, Henk de Kiebert met Zicht op Zaterdag. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Streek Omroep de Beverlanden. Want ook dit weekend hebben we nog een heleboel leuke programma's voor je klaar liggen. Met natuurlijk de leukste presentaties en de beste platen. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. Deze van Jocelyn Brown en haar uitvoering van Gypsy Rhythm. Chef, bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend. Wat mij betreft graag tot aanstaande maandag even na 5 voor de nieuwe Naar Huis. Tot dan.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel

Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond, bijna 7:10. Dat betekent nog bijna 2 uur lang Zicht op Zaterdag. Het programma met de beste muziek die nooit een hit is geweest in ons land, maar zeer zeker wel de moeite van het beluisteren waard is. Althans, volgens de mening van uw presentator van dienst dan. Hè. Hartelijk welkom bij de show, editie 10 juli 2026. Ja, de komende 2 uur vliegen weer alle kanten uit qua landen waar het vandaan komt, qua leeftijden, qua genres. Het maakt niet uit als het maar geen hit is geweest en lekker klinkt dus. 1971, de oudste plaat van vandaag. 2026, de nieuwste. België, Duitsland, Engeland, Ierland, Moldavië, Nederland, Rusland en de Verenigde Staten. Zij doen allemaal een duit in het zakje. Ja, we openen mee. Ja, waarschijnlijk had je het wel herkend ook. Black Sabbath, Sabra Kadabra. Fantastisch leuke naam voor een titel, als je het mij vraagt. 1973, even lekker stevig openen. Ja, we blijven zoals je te doen gebruikelijk nog even een beetje in de rockhoek. We gaan net de grens over naar België Customs. De band bracht dit jaar het album Love is the Future uit. En daarvan hoor je nu Louder is Better.

Henk de Kieniet. Streekomroep de Beverlanden. Welkom, dit is de Dub Pistols featuring Tipper Irie en de Freestylers.

Ja, we bleven nog even in 2026 hangen qua muziek. The Pistols uit Engeland met wat hulp van Freestylers. En die zou je kunnen kennen van voornamelijk toch een beetje elektronische muziek die ze maken. Samen maakten ze dit fantastisch lekker in het gehoor klinkende Power and Sound van het dit jaar verschenen album Enter the Sound. Tijd voor wat blues natuurlijk. Het is 19:19, dus dan is het zeker tijd voor de blues op de vrijdagavond. Van het album had je Freddie King, dus ook geschreven door diezelfde Freddie King. Popa Chubby met wat hulp van Arthur Nilsson. Een eerbetoon dus aan Freddie King met Heads Up.

0: komt eraan. En jouw drie favoriete zomerhits zouden er zomaar in kunnen staan. Stuur ze door naar info@streekomroeptebeverlanden.nl en hoor ze terug 19 juli op Streekomroep de Beverlanden.
1: Alleen jouw favoriete zomerhits. Je hoort ze in de Zomerse 50.

Ja, eentje die wat mij betreft regelrechting kan in de zomerse top 50 van collega Henk Ketting op 19 juli dus. Vergeet vooral niet je zomerhits in te sturen naar hem en wie weet halen ze de lijst. Ja, wat mij betreft kan deze erin. Dus Henk, als je luistert, schrijf deze ook maar op. Verder Le Grand, So Much Love. En ja, daar werd breed gesampled uit de gelijknamige plaat. Althans, nee, niet helemaal waar, Henk. So Much Love heet officieel het nummer van Verder Le Grand. Het origineel heet So Much Love To Give van het Franse house duo Together. En dat bestaat weer uit DJ Falcon en Thomas Bangalter. En die zou je weer kunnen kennen als de helft van wat ooit Daft Punk was. Hoe dan ook, een verschrikkelijk lekkere plaat wat mij betreft. Ik heb het volume even wat harder gezet in de studio. Jij misschien thuis ook wel, is het stof gelijk weer van je boksen. Kun je extra goed luisteren naar John Nemeth, Stop.

Todd Parkmore, beter bekend onder zijn artiestennaam Big Head Todd. In dit geval samen met zijn vaste begeleidingsband The Monsters. Hoor je Love Transmission uit 2004. Gaan we door met de vader van. En de vader van wie dan? De vader van Kim Wilde. Want ja, Kim Wilde heeft en haar broer hebben het niet van een vreemde. Hun vader heeft ook een behoorlijke mooie muzikale carrière gehad. Een klein deel daarvan, daar ga ik je nu deelgenoot van maken. Marty Wilde en his Wildcats. Hier is Love Buck Crawl.

Busy Being Me, Bones UK, hoor je. Genoeg over me. We gaan het over een ander hebben. Het is namelijk tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor Eric Rickson. Geboren 29 juni 1947, overleden op 13 juli 2015. Hij was een muzikant uit Belfast, Noord-Ierland. En een van de oprichters van de toch wel legendarische rockgroepen Dem en Thin Lizzy. Hij was degene die de inspiratie gaf voor de bandnaam Dem. En dat was namelijk naar de gelijknamige science fiction film uit 1954. Er was eigenlijk alleen één probleem. Hij mocht niet in de band spelen, want hij was nog minderjarig. En zijn ouders zouden namens hem dan het plaatcontract moeten tekenen. En dat weigerden ze. Dus nog voordat de eerste opnames gemaakt konden worden, verliet hij de band. In augustus 1965 echter had hij zijn studie afgerond en keerde hij, zei het heel kortstondig, terug bij Dem. Vervolgens maakte hij deel uit van de R&B-groep The People uit Belfast en speelde hij mee op twee nummers van het verzamelalbum Ireland's Greatest Sounds, 5 Top Grounds from Belfast Maritime Club. Niet heel erg lang daarna verliet hij ook die band en hij sloot zich aan bij een andere band uit Belfast, The Wheels geheten. Ook dat duurde niet heel lang en vervolgens verhuisde hij met de Never Never Band naar Duitsland en sloot zich daar vervolgens weer aan bij de Ierse Midlands gevestigde popgroep The Tricksons, die eind jaren 60 ook verschillende singles uitbrachten. 1969 stapte hij alweer uit de band, toen hij samen met zijn medeballing uit Belfast Eric Bell begon met het samenstellen van een nieuwe band uit de muziekscene van Dublin. Het resultaat was begin 1970 de band Thin Lizzy. Maar Rickson verliet die band ook alweer heel snel vanwege geldgebrek en keerde terug naar Duitsland. Hoewel hij nog wel meespeelde op de eerste single van de band. En hij sloot zich ook nog kortstondig aan bij een heropgerichte versie van Dem in Hamburg. Maar verliet de band nog voordat de promotietour van het toen opgenomen album ging beginnen. In 1993 richtte hij Dem, de Belfast Blues Band, op. Door de media en promoters vaak aangekondigd als Dem. Ze speelden ook wel nummers van zijn oude band Dem. Maar het was toch niet helemaal hetzelfde. De band nam ook één studioalbum op en was van plan een live concert DVD uit te brengen. Daar is het helaas niet meer van gekomen, want hij overleed dus 13 juli 2015. Slechts 68 jaar oud, doodsoorzaak niet bekend. En erg lang heeft hij het ook niet erg volgehouden in allerlei bands. Je zou een beetje kunnen zeggen 12 steden, 13 ongelukken. Maar ja, als je toch aan de wieg staat van en zowel Dem als Thin Lizzy, dan verdien je wel een eerbetoon van de week, wat mij betreft. Daarom Thin Lizzy Remembering Part 1 als eerbetoon aan

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Ja, de Southern Rock Sound van de band Cracker. Je hoorde ze met Sick of Goodbyes. Ja, maar voor dit uur zit het... is het toch echt zover dat ik goodbye ga zeggen. Want ik heb er namelijk nog eentje voor je tot aan het nieuws van 8 uur. En die komt uit Duitsland. Daft Beat, La Paloma in de original mix. Ik hoop je nou achter weer te spreken. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het corona-toegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne

Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show, uur 2 zicht op zaterdag van vrijdagavond 10 juli 2026. Tot net voor 9 uur ben ik nog bij je met een lekkere muziekmix om je vrijdagavond wat op te vrolijken. Je weekend in te luiden of je werkdag misschien net wat plezieriger te maken. Ik doe mijn best, zullen we maar zeggen. Waar openen we uur 2? Ja, even kijken hoor. Wat was het ook weer? Oh ja, tuurlijk. Primal Fear uit Duitsland. Dus we eindigden uur 1 in Duitsland. We begonnen uur 2 daar ook. The Man, en dan tussen haakjes That I Don't Know uit even spieken. 2007 ook alweer, dus ook alweer bijna 20 jaar oud dat nummer. Maar ja, het maakt niet uit hoe oud het is en waar het vandaan komt, wat voor genre het is. Als het lekker klinkt en geen hit is geweest, dan komt het in aanmerking voor Zicht op Zaterdag. Zo ook het volgende nummer, daarvoor gaan we terug naar 1996, naar het album Hey Man, Mr. Big. Je kent ze vooral waarschijnlijk van die zoetsappige Ballad to Be With You, maar in werkelijkheid was het gewoon een stevige rockende band. Getuige ook dit, Take Cover.

Ja, je had hem vast wel herkend. De King of Pop, Michael Jackson. Meerdere legendarische albums gemaakt. Dit was er ook een. Off the Wall. En daarvan hoorde je Get on the Floor. Gaan wij door met iets heel anders. En dat is iemand die de muziek toch wel met de paplepel heeft ingegoten gekregen, zou je kunnen zeggen. Eric Bibb, daar heb ik het over. Geboren op 16 augustus 1951 in New York City. Zijn vader was een musical- en folkzanger. Zijn oom was de jazzpianist en composer John Lewis, bekend van de Modern Jazz Quartet. En onder de familievrienden werden onder andere gerekend Pete Seeger en Paul Robinson. En ook een zanger. Dus muziek alom. Dus het kon bijna ook niet anders dan dat Eric ook in de muziek zou verlanden. En vervolgens deed hij dat dus ook. Voornamelijk in de blueshoek, altijd lekker wat mij betreft. En let bij het volgende nummer vooral eens heel goed op de tekst. Uit dit jaar, If You're Free van Eric Bibb.

Cause I know there's plenty of people in the world.

hele album waar dit vanaf kwam, getiteld Rhapsodies in Black, zijn covers van bekende popsongs. De Baseballs doen het een beetje in de rock'n'roll stijl. Exit Eden, de band uit Duitsland, doet het dus een beetje in de gothic / metalachtige sferen. Firework, ja, ik denk dat je het origineel wel had geraaien. Katy Perry. Misschien vind ik deze versie stiekem nog wel leuker. Hoe dan ook, tijd voor iets heel anders. Even lekker tot rust komen met Marching, Like in a Movie.

Ja, had ik even van tevoren moeten waarschuwen misschien over de tekst. Nou, vrijdagavond na 8, het zal wel. Tenacious D, 39 in de explicit version dus en niet in de clean version. Tenacious D is het muzikale project van acteur, comedian, zanger en muzikant Thomas Jacob, oftewel Jack Black. Een geweldig figuur en gaat ook al ruim 40 jaar mee in de entertainment business. Met onder andere dus zijn bandje Tenacious D. Gaan we door met iets anders. Future City, Only Love.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

doen, dat vertellen ze er even niet bij. Greetings from a Dead Man, Eurythmics. Dat was een Brits New Wave duo in 1980 opgericht, bestaande uit zangeres Annie Lennox en muzikant-producer Dave Stewart. Beide kwamen uit de band The Tourists, die in datzelfde jaar uit elkaar ging. En waarschijnlijk dachten ze, joh, we kunnen het prima vinden met elkaar. Laten we samen een nieuw beentje vormen en zo geschieden. En niet geheel zonder succes, kunnen we wel zeggen. 1990 ging de band echter zelf ook uit elkaar. Dave werd een veelgevraagd producer en Annie werkte aan haar solo carrière. Na bijna een decennium kwam het duo weer bij elkaar om een plaat op te nemen. Later zijn ze nog een paar keer kort bij elkaar geweest, waarschijnlijk voor gelegenheidsoptredens. Maar vanaf 2022 is het stil rondom de groep. De teller staat op 75 miljoen verkochte exemplaren. En ja, diverse prijzen in de prijzenkast. Dus ik zou zeggen, voorwaar geen slechte prestatie. Een prestatie waar de volgende band die klaar staat eigenlijk ook alleen nog maar van kan dromen, denk ik. Want die hebben echt nog geen 75 miljoen platen verkocht. Het Belgische-Nederlandse Drive Like Maria. Hier zijn ze met On The Road.

Drive Like Maria dus. Ja, het gaat alweer hard naar 9 uur toe. Dus tijd voor mij om afscheid van je te nemen. En straks het stokje over te dragen aan Camille met zijn Hits of the Heartland. Alvast heel veel plezier erbij gewenst. Ik heb er nog eentje voor je en die komt uit Moldavië. Ja, het gebeurt niet heel vaak dat we daar muziek vandaan hebben. Maar dit keer dus wel. Andrew Rayel komt daar vandaan. In dit geval krijgt hij meld hulp van Alexandre Bergau. Dat is een Fransman. Samen maakten ze de song We Are Not Afraid of 138. En voor de mensen die een beetje thuis zijn in de trance-wereld, die zouden kunnen weten dat dat een befaamd trance-label is. Het komt ook, het is ook uitgebracht op dat label. Dus ik zou zeggen, tot aan 9 uur kun je daarna luisteren. Heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne.

weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Hard op weg naar de top 10, twee plaatsen omhoog naar nummer 12. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. Elke week hoor je de best new country hier. Elke week op 40 stations in 7 landen met Russell Dickerson en Work

Exact 50 jaar geleden, nummer 1 in de Billboard Hot 100 tijdens het 4th of July weekend 1976. En deze week vieren de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan. De country classic deze week, de Starland Vocal Band, de ex-backup band voor John Denver en Afternoon Delight. Hier is John Morgan. Oui, oui.

afkomstig uit Washington State. En de Pacific Northwest, de nieuwe single van Zach Top en South of Sanity. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd, hits from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

2022, Till You Can't. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Corey Kant en Empty Words.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Martina Maria Schiff komt uit Sharon in Kansas, een plaats met 200 inwoners. Ze woonde daar totdat ze van de middelbare school afkwam. Ze wordt wel de Celine Dion van de countrymuziek genoemd vanwege haar krachtige stem en grote bereik. De eerste cd nam ze op in 1991. Haar grote doorbraak volgde 6 jaar later. Ze maakt een mengeling van traditionele country en popmuziek wat heel goed in het gehoor ligt.
0: Deze week Spotlight on...
1: Martina McBride.

Madame Martina McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. Safe in the Arms of Love, Where Would You Be en Independence Day. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet binnenkort aan bod komt. Hier is Luke Combs.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Jelly Roll en Hands Up. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Bailey Zimmerman. Hij is nieuw in de top 10 deze week met Chevy Silverado. Tot zo!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. De kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

weten maar heel weinig van Jake Brogan. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal met AI gemaakt is. Born for the Highway is deze week de Mighty Road Roller.

Kom, dit is de 2 uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En het een en ander aan moois. Ook het 2 uur, waaronder een aantal primeurs. We gaan de 2 uur van start met Zach J.

0: week nieuw binnen in de Billboard Country Airplay Chart. En deze week een behoorlijk aantal plaatsen gestegen. Het is de nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland.

Hij deed mee aan The Voice of Holland. Hij is de leadzanger van Frozen Steam. En hij wordt gestreamd in 147 landen. Uit Beverwijk, Eric Lindeman. En Right Swipe Miracle stond centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, The Best in New Country. Charles Wesley Godwin, samen met Luke Combs. En Better That Way.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dylan Scott. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit, What He'll Never Have, en hey, Dear Big City. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 4 deze week. Hier is

Ashley McBride in Hits from the Heartland en What If We Don't. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Op nummer 2 deze week, hier is Jason Aldean.

0: en Country Airplay uit 2022 voor Scotty McQuarrie, Damn Straight. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is het samenwerkingsverband van George Bird samen met Luke Bryan en Ride, Ride, Ride.
1: I

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room niet meer terugzien. 10 blijft 10, Woman, Kane Brown en nieuw in de top 10, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 11 naar 9. Nummers 8 tot en met 6 zijn allemaal een plaats omhoog. Van 9 naar 8, Rocky Mountain Low, Corey Kent en Co Wetzel. Op nummer 7, Beautiful Things, Megan Maroney. En op nummer 6, Luke Combs en Be By You. 5 en 4 zijn zittenblijvers, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen op 5. En op 4 Don't We van Morgan Wallen solo. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. Be Her en Ella Langley. Vorige week 3, deze week 2. Een plaats gestegen. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En dat betekent een nieuwe nummer 1. In de 40ste week van 2 naar 1. Josh Ross en Hate How You Look.

The First Time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On. Je hoorde Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Newlywed, Taylor Swift. And I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift en Hits from the Heartland en I Knew It, I Knew You. En dat waren ze weer, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Mitchell Tenpenny uit 2022. And Truth About You. Groetjes, hoi. Yeah, this time.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen.

Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die

Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanval.

Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die

Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.